0: Drop een guap. Het gefluister op de straat laat moeders huilen. Overseas kan je assist.
1: Second Itakrit is music leader.
0: Beter werken netjes boeven moeten schrijven.